licht ooit laat. Is nog een hemel, hoef ik straat. Ontpist ik lieg, met vestem stand, die verbonden.